0: Mevrouw Zanniga, waarom je deel met voor dat win?
1: Gavi. Mevrouw Zanniga, waarom kun je voor? Waarom moet je voor?